0: ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden.

0: onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
9: 1098 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse

0: raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
11: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Seabreeze. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen, is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: verleden met Seabreeze AM. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. Ondanks beloftes uit Den Haag om de bezuinigingen op de sociale zekerheid terug te draaien, zetten de bonden de acties door. Er rijdt wel, als enige uitzondering, ieder kwartier een sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De maatregel volgt op Canadese heffingen op Amerikaanse goederen die sinds gisteren van kracht zijn. Die heffingen zijn overigens weer een reactie op eerdere importheffingen die door de VS aan Canada werden opgelegd. De VS en Canada waren altijd trouwe bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. Door de aansluitstop op het Utrechtse stroomnet sinds 1 juli kan het nieuwe kantoor alleen op die manier in zijn eigen stroombehoefte voorzien. Wanneer het nieuwe RIVM-gebouw wel in gebruik kan worden genomen is nog niet duidelijk. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Bij de invoering van het vuurwerkverbod stelde de politie als voorwaarde dat er een uitgebreid handhavingsplan zou komen. Behalve aan de grenzen wordt ook de online handel in vuurwerk scherp in de gaten gehouden. Verkopers en klanten worden voortaan op dezelfde manier vervolgd als bij de internationale handel in drugs. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Martin.
6: Hallo Martin.
5: Hallo.
7: Hallo. Zeg mannetje van...

0: Billy Ocean was er binnenkomen. When the Going Gets Tough uit 1986. Uit de film The Jewel of the Nile, Danny DeVito, Kathleen Turner en Michael Douglas. Play Becton in de videoclip.
1: Martin's Music Show.
0: Woensdag, goedemorgen.

Hij kreeg een beetje hulp toen Mr. Jones thuis kwam. Billy Paul was dat. Thanks for saving my life uit 1974. Boston hadden we daarvoor met More Than a Feeling uit 1977. En de eerste was van Alfie Kahn. She's Coming Back uit 1971. Halleluja! Hier wordt muziek de boventoon. Dit is Seabreeze.

Ze hebben de tand destijds doorstaan. Je hoorde helemaal uit 1957. Elvis Presley met Jailhouse Rock. John Fred en his Playboy Band daarna. Judy in the Skies uit 1968. En de laatste was van Fats Domino. There Goes My Heart Again uit 1963. Bijna 7:30 AM op 13:95.

was zijn laatste echte hit. Roy Orbison hoorde je, You Got It, uit 1989. Sean Dave daarvoor, Hang On To Your Love uit 1985. En The Specials was de eerste van de laatste drie. A Message To Rudy uit 1980. Leuk dat je luistert, Rudy. De Goudstouwen hoor je hier bij Seabreeze.

Interferen was dat. Steamhammer Sam was een hit in 1984. Never the Brothers hadden we daarvoor met Love Hurts uit 1960. Ook op de plaat gezet door Nazareth. En de eerste van de laatste drie was van de Rainbow Train. Another Band was in 1979 een tweede en tevens laatste hit. Texas heb ik nog voor je met Prayer for You uit 1990. En ABC met King Without a Crown uit 1988. Ik wens je heel veel plezier met de collega's. Een hele fijne dag nog. En dank voor de klandizie.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
5: Goedemorgen.

0: Blow the Doll Sky High. Het was een hele grote hit in 1975 van de formatie Jigsaw. Dan kan Martin van Kampen voor zijn Morning Music Show. Maar vrienden, het is 8 uur geweest. Jij het bed en wij zeggen...
1: Good morning, good morning. Sunbeam for silk smile through. Good morning.
0: Het is alweer woensdag, straks om 12 uur de week doormidden, maar voor die tijd nog een aantal lekkere programma's. Je mag binnen zonder kloppen tussen 11 en 12 bij Wiebe Christ. Tussen 10 en 11 gaan we op de koffie bij Ton Polderman. Tussen 9 en 10 maatwerk in de muziek met Edibert Maathuis. Maar nu is tot dan 9 uur het programma eruit. Met 20 over 8 aanwijzingen Morgenster. Half 9 de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9 de uitslag van de Morgenster. Inderdaad, goedemorgen. Ik zit hier met mijn ontbijtje. Maar we gaan richting 1968 alweer. Met Mary Hopkins. Het werd een hit in dat jaar. En er stond op haar debuutalbum Postcard. Dit is Those Were The Days. Goedemorgen.

De liefde was over in 1965, dat hoor je zeker wel. The Righteous Brothers, het waren helemaal geen broers, maar wel lekkere muziek gemaakt. You've lost that love feeling hier op Radio Seabreeze. Straks opgave Morgenster, maar we gaan eerst wat Nederlands geluid draaien. Wat verstaanbaar Nederlands geluid draaien. Een dame die mooi blond is geweest en heel veel lekkere muziek heeft gemaakt. We gaan terug naar 1973. En hoe die zomer er toen is geweest, weet ik niet. Maar ze heeft er wel een liedje over gemaakt. Zo zal deze zomer zijn. Siska Peters. De wind.

0: weer de hoogste tijd voor de aanwijzing van de morgenster van vandaag. We zoeken vandaag een muziekgroep die samengesteld is uit twee families uit Arles en Montpellier in Zuid-Frankrijk. En ze maken een soort popversie van flamenco muziek. Het genre van de groep spelen valt onder de noemer Rumba Catalán, een vrolijke muziekstijl dat de Cubaanse rumba en de Spaanse flamenco laat samensmelten tot een zeer vrolijk en vaak dansbaar geheel. Hun bekendste nummers zijn onder andere Bamboleo, Volara en Joba Joba. Nou, welke groepen zoeken we? Het lijkt me nou niet meer zo moeilijk hoor. Ik heb al twee titels genoemd. Het klinkt eigenlijk een beetje Spaans, maar ze wonen toch in Frankrijk. Nou, dat heeft alles te maken met hun grootouders. Die zijn verhuisd tijdens de Spaanse burgeroorlog van Spanje naar Frankrijk. Nou, meer ga ik niet zeggen. Straks, zo rond 20:20, gaan we de band onthullen.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

0: hoorde twee platen achter elkaar. Namelijk de eerste was van Sammy Davis Jr. En die heette Beretta's Fiend. Volgens mij kwam het uit die televisieserie Hawaii 5-0. En deze is van Sophie B. Hawkins en Right Beside You. En dat kwam uit 1995. Maar het is de hoogste tijd voor de oude nieuwsfeitjes. En ik zeg goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb voor vandaag gesnuffeld tussen het oude nieuws van 9 september en heb het volgende voor je. 1995. Ajax-voetballer Patrick Kluivert veroorzaakt een dodelijk ongeluk in een geleende onverzekerde BMW sportauto. 1988. In de binnenstad van Deventer ontstaat veel schade als gevolg van een windhoos die langs en door het gebied Twello-Deventer raast. 1965. Tibet wordt een autonome regio van China. En in 1944 wordt Bulgarije bevrijd door Rusland. In 1915 bombardeert een Duitse zeppelin Londen. 1913. Tijdens een onweer wordt een zeppelin in de Noordzee gedrukt. 14 bemanningsleden gaan dood. In 1892. De Amerikaanse astronoom Edward Bernard ontdekt Amalthea, de derde maan van Jupiter. En tot slot, 1867. Groothertogdom Luxemburg wordt onafhankelijk van België. Dit was het oude nieuws van 9 september.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

1968 werd het op de plaats gezet door Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. Dit nummer, Summer Wine. Maar het werd gecoverd in 2009 door de grote Demis Roussos. Die kennen natuurlijk allemaal, hij komt uit mooie Griekenland samen met Nancy Boy. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de Morgenster. Ik kan je vertellen dat de naam van de groep wel iets te maken heeft met Zigeunerkoningen. Nou, meer ga ik er niet over zeggen. We gaan nog maar een zomerplaatje draaien. Je hoort het straks natuurlijk, de uitslag van de Morgenster. En dan gaan we natuurlijk ook een plaat van hun draaien. Maar eerst terug naar 1972 met Seals and Crofts. En nog meer zomerhits. Dit is Summer Breeze.

Summer Breeze op Radio Seabreeze. Het past allemaal mooi bij elkaar. We gingen terug naar 1972 met Seals and Crofts, maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie is het nou? Wij zoeken de Gypsy Kings. En ik had al gezegd, ze komen uit Frankrijk. Ze hebben natuurlijk voorouders in Spanje wonen. Vandaar die, allemaal die Spaanse muziek. Maar ze hebben ooit een vertaling gemaakt van Comme d'habitude. Dat is een oorspronkelijke wet uitgevoerd door Claude Francais. En als single verscheen in 1967. Maar het werd beroepen in de versie van Frank Sinatra uit 1968. En dan heet het My Way. Maar de Gypsy Kings hebben het ook nog opgenomen. En dan heet het in Spaans A mi manera. Dit zijn de Gypsy Kings, de morgenster van vandaag.

dan denk ik, moet ik dit plaatje nog afkondigen? We kennen hem allemaal, denk ik wel. Het was het Eurovisie Songfestival van 1974, waar we natuurlijk de grote winnaar waren. Alleen toen werd het nummer wel in het Zweeds uitgevoerd. En uiteindelijk is het ook in het Engels opgenomen, zoals je nu net hoorde. ABBA met Waterloo. Prachtig. Als je die Zweedse uitvoering nog een keer kan vinden, zal ik hem zeker nog een keer draaien. Nu naar het Songfestival van 1982. Want ja, af en toe moeten we ook wat Nederlandstalig geluid draaien. En toen was de inzending van Bill van Dijk. Er waren 18 deelnemers. En hij weet er 16e mee. Ja, niet zo best natuurlijk. Maar wel een lekker nummer.

brak internationaal in 1970 heel erg door met het plaat Doel. Natuurlijk heb ik het over Peter Maffay. Maar dit stond op zijn 6e studioalbum Esma Zomer. En we kennen het natuurlijk ook in het Nederlands van onze eigen Rob de Nijs. Prachtig om dat te horen in dit programma. Nu een dame, ze brak door in 1973 met It's So Fame. Heb ik het over Carly Simon. Deze is het 1987. Die heet Coming Around Again hier op Seabreeze.

Terug naar 1968 en May I Have the Next Dream With You. Ja, prachtig. Malcolm Roberts hoorde je hier op Radio Seabreeze. Maar het is bijna 9 uur. En dan is het weer tijd voor de bekende eindtune natuurlijk van James Last. Dat draai we elke dag. Piscaya. Want hij zit al helemaal klaar. Elibert Maathuis met zijn maatwerk en de muziek straks na 9 uur. En nog heel veel meer lekkere programma's op deze woensdag. Morgen een nieuwe eruit, dan met collega-vriend Anne Zijlstra. En vrijdag wordt de week afgesloten door Marcel Joustra. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je nog een mooie woensdag, een mooie werkweek. Ik zeg graag tot volgende week. Dag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De storing zorgde ook buiten het Verenigd Koninkrijk voor problemen. Vertrekkende en aankomende vluchten in Ierland werden beïnvloed. EasyJet waarschuwde voor vertragingen in heel Europa. En ook op Schiphol was het te merken. 58 Nederlandse vluchten naar Britse bestemmingen moesten worden geannuleerd. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Het statistiekbureau keek onder meer naar werk, pensioen, uitkering, onderneming en vermogen. Ook zijn toeslagen en belastingkortingen meegeteld. Tijdens de kabinetten Rutte 2, 3 en 4 ging de belastingdruk van de 90% onderste inkomens fors omlaag. Alleen de hoogste inkomens gingen meer betalen. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. De bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Toch hebben de bonden de 24-uur staking doorgezet. Wie van en naar Schiphol moet reizen, kan 4 maal per uur gebruik maken van de sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Rond 4 uur morgenochtend wordt het openbaar vervoer in Nederland weer volgens dienstregeling hervat. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. De vaardiepte daalde fors, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. In totaal werd er 21,8 miljoen ton vervoerd, het laagste getal voor augustus in 15 jaar. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland had flink te lijden, dat nam met 40% af. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
9: The greatest music ever made. Classic hits.
10: Seabreeze. Seabreeze AM.

Joe Aikens aan The Birds and the Bees. Het begin van Maatwerk in de Muziek op deze woensdag. Tot 10 uur ben ik weer bij met een reis door al die mooie nummers. En ik heb er wat uitgezocht uit de platenkast hier rechts van mij. En ik hoop dat je het leuk vindt. In ieder geval kwamen we eruit vanochtend natuurlijk weer met Melko Roodnat. Zijn laatste dag in zijn oude huis. Alle verhuisdozen zijn ingepakt. En morgen vertrekt hij naar zijn nieuwe plek. En ja, dat is toch altijd spannend. Ik wens hem heel veel succes en heel veel plezier natuurlijk. En wij gaan door. Gladys Knight and the Pips. The best thing that ever happened to me.

0: Danced Away, Country van Dina Carter. Allemaal bij Maatwerk Kindermuziek. Ja. Van maandag tot met vrijdag ben ik bij je tussen 9 en 10 met al die mooie nummers. En we gaan naar 1959. Teddy Scholten, de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival met 21 punten.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

blijft toch leuk natuurlijk. 1959, de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival voor Teddy Scholten. Ja, met 21 punten. Toen ging het nog echt over muziek. En ja, tegenwoordig gaat het toch heel veel ergens anders over. En ook over hele andere muziek. Het is wel leuk om dat terug te zien natuurlijk. We gaan naar Lisa Stansfield, All Around the World.

inderdaad, Moshe Dades, RS2. Ze reden mee aan het Eurovisie Songfestival in 1973 en behaalden de tweede plaats. En dit is Terry Jacks, The Seasons in the Sun.

0: En Seasons in the Sun van Terry Jacks. En we gaan naar het nummer The Windmills of Your Mind. En ik weet niet of je het weet, maar het is eigenlijk een muziekstuk dat gecomponeerd werd door Michel Legrand. En dat ken je natuurlijk wel, het orkest van hem. En er werd een Amerikaanse tekst voorgemaakt door Alan en Marilyn Bergman. En er zijn twee uitvoeringen die erg bekend waren. De eerste was van Noel Harrison in 1968. Maar er zijn heel veel mensen die kiezen voor Dusty Springfield. Nou, ik deed het ook. The windmills of your mind.
1: Like a

was je wel een bezoeker van de disco in die tijd. Karen Young was dit met Hot Shots. En ze stond in de disco top 100. Ach ja, ik kon het toch niet laten. Abba, I Have a Dream. Heb ik soms ook wel.

Abba, I have a dream. Nou, eerlijk gezegd, ik droom eigenlijk nooit. Ik slaap gewoon heel vast. En ja, dan denk ik wel eens, hoe zou het gaan als je droomt? Nou, ja, als ik droom, dan heb ik koorts, geloof ik. Maar goed, nee, gekheid. We gaan naar La Bionda. One for you and one for me, natuurlijk.

Deze kwam uit de disco top 100. George McRae en Rock Your Baby. Het is de tijd voor Nederlandstalig en we gaan naar 1969. Een jaar waarin Lenny Coeur het Eurovisie Songfestival won als één van de drie winnaars. En dit heerlijke nummer, de Troubadour.

Harry Coor en de Troubadour in 1969. Natuurlijk begeleid door een orkest, maar ook zij met gitaar. En Piet Sauer begeleidde haar ook op zijn gitaar. Ja, het is maar even dat je dat beeld weer voor je hebt. We gaan naar 1981. Making Your Mind Up. Weet je nog? Bugsfish.

optreden van Bugsfish. I'm making your mind up. We gaan naar Frankrijk. Poupée de cire, poupée de son. Je kent het. Hier is Frank Gal.

plezier op de son Frans Kaal. En we gaan naar Den Haag. Shocking Blue. Never marry a railroad man.

Ever, Mary, Railroad Man, Shocking Blue. En dan kijk eens op de klok. Ja, het is bijna tijd voor het nieuws, de reclame en natuurlijk Koffie Compleet met Tom Polderman. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Aan die laatste plaat, ach ja, ik dacht een instrumentaaltje. A Swinger Safari, je hoort het wel vaker, maar ik vind het heerlijk. Het orkest van Burt Kempfert. Maak het van je dag en wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. Dag.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Toezichthouders vinden dat het kabinet nog eens goed naar de nieuwe spionagewet moet kijken. De AIVD en de MIVD krijgen van het kabinet meer bevoegdheden, terwijl de controle juist afneemt. Ook zijn er zorgen over zogenoemde bulkdata en het doorzoeken ervan met behulp van kunstmatige intelligentie. De colleges zijn ook bang dat het toezicht zal verzwakken, omdat ze tot één toezichthouder worden samengevoegd. Een 22-jarige man uit Singapore heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij voor ruim 200 miljoen euro aan bitcoins heeft gestolen. Het gaat om een van de grootste crypto-diefstallen ooit in de VS. De man misleidde samen met enkele anderen 2 jaar geleden een investeerder in Washington DC. De medeverdachten deden zich voor als medewerkers van Google en cryptobeurs Gemini. Zo kregen ze de beveiligingscodes van het slachtoffer te pakken. Het buitgemaakte geld ging vooral naar luxe huurwoningen, privéjets, horloges en dure auto's. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. De consument heeft in juli flink meer besteed aan luxe goederen zoals elektrische apparaten en auto's. De uitgaven gingen in die maand met 3,1% omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook kochten huishoudens meer kleding, schoenen en spullen voor in huis. Verder werd 2% meer uitgegeven aan voedsel. Behalve de consument is ook het bedrijfsleven meer geld gaan investeren. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Someone Loves You Honey, een plaatje van June Lotz en Prins Mohammed. Een echte prins die het had meezingen, was dat zo leuk, ja toch?
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, lieve luistervrienden. Een bijzonder goede woensdagmorgen. Het is vandaag 9 september en dat houdt in dat het in Huize Polderman een enorm groot feest is. Want mijn vrouw is jarig vandaag. Dat is toch leuk? Ja, van harte gefeliciteerd hoor. Oeh.

0: Hip van de Pip!
1: Hoera!
0: Hoera, ja!
1: Dat vind ik ook. Oké. Hip van de Pip, hoera. Nou ja, dat is toch weer gewoon leuk, hè? Hé, hey, speciaal voor jou, vriendinnetje van me. Ja, vrouwtje van me. Al 54 jaar kennen we elkaar samen. En ja, speciaal voor jou ook een hele mooie plaat van Nana Mouskouri.

0: Heerlijk, een lekker Grieks plaatje van Nana Mouskouri. En dat is allemaal gedraaid voor mijn eigen vrouwtje. Ja, die is vandaag jarig. En dat is toch fantastisch, heel leuk om te weten.
1: Don Polderman.
0: Ik moet nog eventjes...
2: lekker bakje, koffie, compleet.
0: Ik moet nog eventjes collega Elibeth Maathuis danken natuurlijk voor het voorgaande programma. Je hebt het weer op een leuke manier gedaan, Elibeth. Echt waar. Hier is Maggie McNeil.
3: Nou ja,
0: van haar album Leuk voor Later.

0: Maggie McNeil in het heet van de zomer. Een liedje wat ze jaren geleden alweer heeft opgenomen. En wat staat op het album Look for Later. Het heet van de zomer. En dat is geschreven door John Wetten en de heer Trevor Downs. En ja, samen met Sjoukje Smit. En Sjoukje Smit, dat is natuurlijk niemand minder dan, hoe kan het ook anders? Ja, Maggie McNeil, want dat is haar eigenlijke naam eigenlijk. Hè. Dat is Sjoukje. Look!
1: Zet je.
0: Hier lekker een bakje, ja, een heerlijk gebakje, niet een bakje, een bakje koffie met een gebakje. Zitten te eten, lekkere slagroomtaart, lekker hoor. Ja, dat heb je als mensen jarig zijn. Oh, dit is ook mooi. De marmalade en de rainbow. Heeft u naar buiten gekeken? Misschien ziet u hem wel, hè?

0: Heerlijk, hè? Ja, Rainbow van de Marmalade. Ja, dat is jaren geleden dat ze dit fantastische mooie liedje hebben opgenomen. Eén gemaakt hebben in de jaren 60, 70. En laten we eerlijk zijn, wat een heerlijke muziek was dit in die periode. Ja, het is een beetje een zootje op de weg, lieve luistervrienden. Ja, of je nou bij je ook bent, of je nou op de A28 rijdt, waar de Hardenbergbrug afgesloten is voor alles verkeer. En ja, en al die andere wegen waar bruggen en dergelijke afgesloten zijn. Je begrijpt het niet, hè? Waarom hebben we niet wat eerder onderhoud gedaan allemaal aan al die bruggen en dat soort dingen meer? Waarom komen ze van de week pas achter dat die brug bij ze vast een beetje te verzakken, mogelijk aan het verzakken was? En ja, en hoe kan het nou zijn dat ze met een paar dagen het probleem weer hebben opgelost? Want ja, over een dag of twee, drie, denk ik dat het wel weer zo is dat je er overheen kan. Ja, het is wat. Maar hebben ze, wat hebben ze dan gedaan? Dat vraag ik me af. Zou ik wel eens willen weten.
1: Succes is verzekerd.
0: Goedemorgen. Met Koffie Compleet. En ik zei tegen Tom Polderman, luister vrienden, ja, Brighter Days, hier is Yara Banks. Een Nederlandse countryzangeres die het leuk doet, hoor. Ja, nou.

Een lekkere plaat van niemand minder dan Yara Bakes. En ik zei het al, het is een Nederlandse countryzangeres, welke het wel hartstikke leuk doet. Hier op Radio Seabreeze draaien we deze muziek allemaal. Ja, dat is toch lekker. Hey, hebben we net een leuke plaat gedraaid van de Marmalade? Ja, mogen de Bee Gees niet ontbreken. Speaks and Specs.

0: Heerlijk, hè? Ja, de Speaks en de Speaks van niemand minder dan de Bee Gees. En dat is natuurlijk geschreven door Bobby Gibb. Destijds een van de broeders Gibb. En dat ja, tok, tok, tok, zeggen we dan. Ja, toch?
1: Goedemorgen.
2: Vandaag met Tom Bolderman.
0: Ja, morgen ook en overmorgen ook. En ga ze maar door.
3: Hallo?
4: Yo, ik heb even nagedacht. Voor mij is het wel klaar. Ik ben...

niemand mag dit weten. En je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochie, maar gedraag me als een vent.

0: Ja, een geweldige leuke plaat van Roy Balder. Achter in de rij. Ja, daar staat hij helemaal zee aan zee. Het is allemaal wat, luistervrienden, wat minister Rianne Letscher die wilde voorlopige erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in gaan trekken. Althans, dat wordt gemeld. Daarmee zit de minister gistermiddag de eerste formele stap om ON, de ON, uit de publieke bestel te zetten. En ON krijgt nog de gelegenheid overigens om mondeling te reageren. En dan volgt 10 dagen later het definitieve besluit. Een club welke ooit is opgericht door Arnold Karstens met hele goede bedoelingen om de rechtse media in Nederland ook weer een klein beetje zeggenschap te laten geven. Maar er zijn enkele mensen die daar verknald hebben. In eerste instantie hebben ze Arnold Karstens uit het bestuur gehaald van Omroep ON. Een club die hij zelf heeft opgericht. En later zijn er allerlei rare dingen gebeurd en zo. En er is nu een besluit genomen dat, dat ze waarschijnlijk over 10 dagen te horen krijgen dat ze definitief uit het bestel gaan. Het is wat, hè?
1: The home of golden oldies.
2: Your golden oldies station.

0: Wat is Love van Hathaway? Ja, de Baby Don't Hurt Me. Dat moet je niet doen, hè, want het is helemaal niet leuk om mee pijn te doen. Ja, laten we eerlijk zijn. Mm.
1: Voor het hart van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio
0: Seabreeze
1: on top.
0: En van Radio Seabreeze gaan we even naar de eigenaar van een ander radiostation. Laatste vrienden, heb ik het over Eddie Willemsen. En ja, vroeger zat hij bij de Tros, heeft hij programma's gepresenteerd. Hij heeft het later nog eens een keer met een radiostation geprobeerd. Wat hij nu ook weer heeft, ik ga geen namen noemen, want het is natuurlijk een concurrerende zender. Maar ja, het kan ook best zijn dat je hem over lands ziet vliegen. Ja, dat hij al laag over uw woonplaats komt. Naast de legervliegtuigen die op het ogenblik over Nederland kunnen vliegen, kan het ook best zijn dat Eddie Willemsen langs kon vliegen. Want hij is tegenwoordig ook, naast dat hij een radiostation heeft, is hij ook piloot van een klein vliegtuigje. Hier is hij hoor, Eddie.

Eerlijk, hè? Ja, een leuke plaat van de nieuwe leider en Eddie Willems. En hij vliegt en ze vliegt. En vliegen door ze door de lucht. Dat is toch leuk om te weten. Ja, hij heeft een leuke boot waar hij mee kan varen. Daar zie je hem ook regelmatig over de Eem heen en weer scheuren en zo met die boot. Hij heeft een fantastische mooie auto. Hij heeft een vliegtuig en ga zo maar door. Joh. Wat heeft die man eigenlijk niet, hè? Eerlijk is eerlijk is eerlijk, joh.

De tambourine zit onder de moon. Ah, dat is wel leuk, lekker onder de maan liggen zitten. Moet het alleen wel droog zijn, hè? Want dat is wel een belangrijk item. Want als het gaat regenen, joh, dan moet je een paraplu op hebben. En dan zie je ook niks van die maan, want dan zitten de wolken in de weg. Hmm.

Radio Sieber is Europe's nummer van op 1098 en 1395. AM Gezelligheid, kent je tijd. En ja, via live.radiosieber.nl kun je wereldwijd gewoon gezellig luisteren naar ons station waar we zingen zit. Hier is een mooie plaat van Astrid Nijgen. Album Zelfportret.

Ja, het is wat. Een plaatje wat overigens Astrid Nijgers zelf geschreven heeft. En dat is alweer jaren geleden. Het staat op haar album Zelfportret. En ja, ik vind het een heerlijk nummer om naar te luisteren. Ook al, ja, kan je wel zeggen, vergeven maar het laat ik uit. Ja, ach, zal allemaal wel goed zijn, echt. Hé, lieve luistervrienden, het is tijd voor Jackie Jack White en K.

dat doen we toch, joh. Dat staat heel lang op. Ja, Radio Sieber is Jeroen's nummer van Radio Gezelligheid kent getijd. En dat allemaal op de 1098 en 1395 AM. En natuurlijk live.radiosieberis.nl. En tegenwoordig ook via onze app, hè. Want dat kan ook, het is zomer, wou die zeggen. Ja, dat was ook, hoor. En dat geldt ook voor deze plaatsen. Heerlijk. Oh, dit vind ik zo leuk.

Diddle-diddle-diddle, Mockingbird Hill, een plaatje van Roots Syndicate, originele. En ja, dat is toch lekker om naar te luisteren. Radio Sieben is Europe's number one, wij draaien ze allemaal. Wat dacht u bijvoorbeeld van een hele mooie plaat van Andy van Reenen? Dat is een Nederlander en die zingt in het Duits. Het is allemaal weer dat geluk van Mykonos.

0: Turkse taal gezongen. En dat is allemaal een plaatje over het Griekse Mykonos. Het zal je gebeuren allemaal, luister vrienden. Kijk op de klok, dat zien we dan. Ja, tijd om afscheid te nemen. Goed, ik heb het weer met veel plezier gedaan. Het programma Koffie Compleet voor vandaag. Ik heb nog één onderwerpje voor u. Want Studio Baren aan de Hermesweg op het bedrijventerrein Noordschil in Baren staat officieel te koop. Dus als je nog zegt van, hey, ik heb nog een paar centen over. Ik wil een televisiestudio kopen. Je weet het maar nooit, hè. Misschien kan je er wel wat leuks van maken. Ja, toch? In ieder geval, in juni werd de studio failliet verklaard, waarmee een einde lijkt te komen aan de studio die jarenlang een belangrijke plek innam in de Nederlandse televisiewereld. Talloze programma's kwamen er vanuit Baren vandaan. Dat is toch leuk? Ja, liever uit zijn vrienden. Directeur Simon Sterpstra, die liet na het faillissement van Studio Baren nog weten te hopen op een doorstart. Maar helaas, de kansen daarvoor ziet hij nog steeds meer somber erin. Ja, volgens hem was het financieel niet langer meer vol te houden. Inmiddels blijkt dat de onderbuik gevoel terecht en de studio wordt via een biedingsprocedure te koop aangeboden. Nou ja, als je zegt van ik heb nog een paar centen over, je weet het maar nooit, probeer het, you never know. Oké, okay, wat mij betreft tot morgen. Dag!
1: Heerlijk, je koffie met gebak en met Tom Polderman.
0: Ja, ik ga toch echt hoor, spijt me, morgen ben ik er weer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een woning in het Noord-Hollandse Zwaag heeft een zeer grote brand gewoed. Naastgelegen huizen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk of iedereen de woning veilig heeft kunnen verlaten. Inmiddels is de brand helemaal geblust. Voor de bewoners uit ontruimde huizen is opvang geregeld. Sommige naastgelegen woningen zijn ook beschadigd. Een van de bewoners is ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over andere gewonden is nog niets bekend. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang Starokozhash ligt aan de zuidoostkant tussen Oekraïne en Moldavië op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. De rechtszaak over een zogenoemde banga-lijst in het Utrechtse studentenkoor is voorlopig uitgesteld. Een van de slachtoffers blijkt familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. Reizigers in het openbaar vervoer lijken goed op de hoogte te zijn van de 24-uur-staking. Veel stations blijven leeg en ook op de wegen lijken extra lange files uit te blijven. Maar mogelijk lijken veel mensen vandaag thuis te werken. Door de staking kun je geen gebruik maken van trein, metro, bus of de veerpont. De uitzondering is de Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Die rijdt 4 maal per uur, zodat mensen van en naar Schiphol kunnen komen. De staking in het openbaar vervoer is morgenochtend om 4 uur voorbij. Het weer, af en toe buien met windvlagen bij een matige tot krachtige westenwind. Maxima rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
7: Koud, hè?
9: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
10: Op mijn schaaf, de gek. Echt zo heftig, hoor.
11: Landgenoten.
12: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
13: Binnen zonder kloppen.
14: Waar is iedereen dan? Hallo?
15: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Liebe Christ.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.

Een goedemorgen. Welkom bij de 987ste Binnen Zonder Kloppen op Radio Seabreeze. Tot 12 uur hoor je hier weer 16 plaatjes die je mogelijk nooit al erg lang geleden voor het laatst hoorde. In onze playlist staan vandaag onder andere Karen Young, Ricky Gordon, ABBA, 5000 Falls, The Sutherland Brothers en Quiver en nog een tiental niet te versmaden deuntjes van toen. Ik heb even voor je opgezocht wat niet te versmaden betekent. Dat is gewoon geweldig. We begonnen de show met Nathan Jones, de 23ste single. Deze keer in de uitvoering van Bananarama. Oorspronkelijk was het van de Supremes in 1971. De Britse meidenband maakte deze single in 1988 met de Van Boy Tree. De single die over een Amerikaanse worstelaar gaat, sloeg in Nederland niet echt aan. Dat was wel het geval met One of These Nights van de Eagles. Die haalde een vijfde plaats in de hitlijsten van 1975.

Laten we het eens over vakantie hebben. In eigen land is wel leuk. Maar moeten ze niet al die campings sluiten om luxe vakantiewoningen op te zetten natuurlijk. Als het dan Johnny de Vries ligt, is en blijft zijn favoriete stekje gewoon op het autovrije Vlieland.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met binnenzonnekloppen.
1: Het eerste triootje vandaag wordt verzorgd door The Who met Marianne with a Shaky Hand uit 1967. Een grappig plaatje. De Boney M mix komt langs en de Volendamse Next One die start hier met Goodbye Anne Lou.

Clifford T. Ward was een Britse singer-songwriter, overleden in 2001. Maar je gaat hem horen met The Jigsaw Girl uit 1975. Uit datzelfde land komen de mannen van Bros. Die haalden een vierde plaats in de Nederlandse hitlijsten met I Owe You Nothing.

Vanwege de variatie zitten er in het tweede triootje van toen de Tavares en It Only Takes a Minute Girl. Disco Johnny met Sofietje, een 1969, dat trouwens erg lijkt als verlengstuk van Drinken tot een Mezinken. En dan staat klaar de Creedence Clearwater Revival, die een UFO hebben gezien. Of niet, het kwam in ieder geval van boven.

zometeen de Hughes Corporation en hun hit uit 1974. Een van hun hits, The Rocking Soul, die werd 14e. Hun Rock the Boat deed het net iets beter en die haalde een 6e plaats in hetzelfde jaar. En dan Carlos Santana en zijn band, die deden het met Everybody's Everything ook aardig in 1971. Zij werden 28e.

mensen vinden het nou gewoon leuk om te weten in welk jaar een plaat een hit was. Straks hoor je Shaken Stevens op de serieuze tour met Because I Love You en Good Old Hee-Ha. Ria Valk doet nog eens haar liedje over Tommy uit Tennessee.

en dan zit het er alweer op. We sluiten af met een gezellig dunkje van Mr. Walkie Talkie. 1976, wie kent het niet? My Boogie Woogie Baby was de zomerhit van dat jaar. En die houdt je wel even bezig tot het radionieuws van 12 uur. Voor nu wens ik je nog een prettige dag verder. Zie je graag morgen weer om 11 uur op Radio Sea Race. Tot dan!

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden, daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. De Russen hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië bestookt met drones. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen. Rusland zelf zou gisteravond en vannacht bijna 600 Oekraïnse drones hebben onderschept. De grensovergang ligt op 70 kilometer van de havenstad Odessa. President Zelensky meldt dat 16 mensen zijn geëvacueerd. De rechtszaak over de zogenoemde Banga-lijst in het Utrechtse studentenkorps is voorlopig uitgesteld omdat een van de slachtoffers familie van een medewerker van de Utrechtse rechtbank blijkt te zijn. De zaak wordt daarom nu overgedragen aan een rechtbank in Gelderland. De geplande zitting gaat niet door om elke schijn van belangenverstrengeling weg te nemen. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met daarbij beledigende en seksistische opmerkingen. 4 vrouwen op de lijst deden aangifte. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Diebe Christ. En morgen om 11 uur zit hij weer voor de microfoon met mooie plaatjes hier bij Radio Seabreeze. En in Bart's Middle Breeze, mooie muziek ook. Joe Jackson komt voorbij, de Tafaras, maar ook Billy Joel. Maar nu eerst de Christians en de Ideal World.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert. Fijn dat je afgestemd staat op de 1098 en de 1395 AM. En natuurlijk de stream live.radiosimbries.nl.

Een nummer dat de voorloper is van zijn album Tussen Nu of Ooit. 2022. Dit is Henny Thijssen en de Bok.

werd een grote hit in de Verenigde Staten. De uptempo, pianopop en het krachtige refrein geven het nummer een heerlijk zelfverzekerd karakter. De tekst gaat over iemand die zich niets meer wil aantrekken van de verwachtingen van anderen en zijn leven op zijn eigen manier wil leiden.

Het was 1992 dat deze plaat uitkwam. Money Don't Matter Tonight. Prince samen met de New Power Generation. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur. Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibri.nl.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Oslo begint in de kathedraal de herdenkingsdienst voor koning Harald. Hij overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De kist is in een processie lopend van het paleis naar de Domkerk gebracht. Achter de kist liepen onder andere zijn zoon koning Hakon en kroonprinses Ingrid Alexandra. Ook buitenlandse gasten liepen mee, waaronder koning Willem-Alexander, koningin Maxima en kroonprinses Amalia. De 89-jarige koningin Sonja en koningin Mette Marit van Noorwegen werden in een auto vervoerd. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. Voormalig zorgminister Kuipers wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis. Hij zegt dat aan het begin van de pandemie, op basis van informatie van Italiaanse collega's, uit berekeningen bleek dat 2500 patiënten of meer IC-hulp nodig hadden. En er waren 900 intensive care bedden, daarom was voor hem de situatie al vroeg alarmerend. Kuipers, ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, heeft die berekeningen nooit openbaar gemaakt, maar wel doorgegeven aan het ministerie van Volksgezondheid. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: We begonnen met een mooie uit de jaren 60, Leapy Lee en de Little Arrows. Welkom bij de woensdagaflevering van mijn muziekboutique. Hier bij Radio Sibiris. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. Het is vandaag de internationale dag van de onderwijsbescherming en dat lijkt me niet verkeerd. Als ik ook lees dat het taalonderwijs een duikvlucht neemt in Nederland en dat 15-jarigen steeds slechter gaan lezen. Terwijl dat ze heel de dag vaak op een telefoontje zitten te kijken, maar dan waarschijnlijk niet om te lezen. Vrienden, we gaan er een gezellig uur van maken. En na die vrije van Leapy Lee, is dit er eentje van Baccarat. Ken je hem nog? Yes, sir. I can boogie.

ze kwamen uit Spanje, de dames. Daarna kwam nog Sorry, I'm a Lady. En in mijn beleving was het daarna toch wel een beetje aflopen voor ze. Maar goed, dit was wel een leuke van ze. We zaten in de jaren 70. Dan doen we het de volgende ook. The Boys en Timothy.

1973, Mungo Jerry had er een hit mee, Alright, Alright, Alright. Maar de originele versie dateert uit de jaren 60. Het is een nummer van Jacques Dutronc. En hij heet Et moi, et moi, et moi. We gaan weer eentje draaien uit die mooie playlist die je ook kunt volgen op Spotify. Wat dacht je van De Dijk? En we gaan even met z'n allen op deze woensdagmiddag onderuit.

blijft wat mij betreft behoren tot een van de allerbeste Nederlandstalige bands die we ooit hebben gehad. De Dijk met Onderuit. En je ziet het bijna gebeuren. Dat Onderuit gaan in dat t-shirt van haar. Ja. Dat is het mooie van het lied. We gaan een beetje wat zomerse muziek draaien. Go, go, go. In de laatste nadagen van de zomer van 2026. Go, go.

0: kan ik dan wel zeggen, de nadagen van de zomer. Maar als ik even naar de verwachtingen hier in Frankrijk kijk, dan krijgen we dit weekend toch weer temperaturen van rond de 30 graden. Maar ik zag dat het in Nederland wat koeler was. Nou ja, moet je maar gewoon lekker binnen blijven. Je kunt toch met het openbaar vervoer reizen.
1: Paul's Muziekboutique. Gouden herinneringen. Om lekker mee te zingen.
0: Zullen we dat op? Als alle thuis zitten vanwege de openbaar vervoerstaking, dan maar gewoon lekkere muziek. Zoals deze van Elvis Presley. His latest flame.

vrij van Elvis Presley. His latest flame. Nog even terugkomen op het weer waar we het er net over hadden. Het heeft vannacht hier in Frankrijk wat geregend. En dat is bijzonder goed voor de tuin. Alleen wat minder goed voor de kussens van mijn stoelen. Die was ik vergeten binnen te halen. Ja. Ja. Kan gebeuren. Wat dacht je van een fraaie van Santana? Plaat van, volgens mij de jaren 80. Ik ga het eens even opzoeken voor je. Let the children play.

0: is goed dat ik toch af en toe eens even wat opzoek. Want het nummer dat dit uit 1977. En het werd geschreven door Cat Stevens. En hij bracht het uit in het jaar 1970. Let the children play.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje. We gaan naar het jaar 1986. Met Bianco bracht Dancing in the Street uit. Dat heeft niets te maken met die klassieker uit de jaren 60. Maar het deed helemaal niets. Het viel naast de hitlijst. In dat kader draaien we nog een keertje hier op deze woensdagmiddag.

op zo'n plaatje dat ik ergens vond in de krochten van de discotheek. Los Diablos en Oh Oh Julie. En deze lag er ook. Trini Lopez. And I'm coming home, Cindy.

Jaan het verhaal vertelt niet of ze ooit thuisgekomen is. I'm Coming Home Cindy van Trini Lopez. En in het kader van Draai is wat instrumentaals. Nummer van Jonathan Richman en de Modern Lovers. En eerder van de week gingen we met de Bengals naar Egypte. En nu gaan we met hen naar Egypte. Die Egyptian reggae.

Jonathan Richman en de Modern Lovers. En Egyptian reggae. En, kijk eens aan de klok, vrienden. Het is er weer tijd voor. Delen van hun ontzettend beroemde tv-programma zijn nog steeds te volgen op Facebook. En ja, ik denk dat we... Als ik zeg van het is het beste cabaretgezelschap dat we hebben gehad, dan lieg ik denk ik niet. Ik heb het over Kees van Kooten en Wim de Bie. En in de Galerij de Hollands Glorie staat hij. Zoek jezelf.

Ja, de herinneringen komen hier samen. Dat had je bij Zoek Jezelf van de Coat and Me. Maar misschien ook wel bij deze van de Shuttle Brothers en Quiver. Lying in the Arms of Mary. En we duiken weer even dat mooie hitverleden in. De jaren 60. Ze kwamen uit Spanje. Los Bravos.

Los Bravos. Black is Black is natuurlijk die hele grote hit van ze. Maar ik vind dit soort nummers ook wel heel erg mooi van ze, hoor. Going Nowhere. Earth of Fire. Er is een hoop gedoe over de erfenis van Johnny Kagerman, de zangeres van de band. Laten we ons hier beperken tot de muziek die ze gemaakt hebben. Maybe Tomorrow. Maybe Tonight. Terug naar 1973.

Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Erik Verbouw neemt het zo meteen over. Ik wens je een hele fijne woensdag. En voor het laatste nummer moet je even je ogen dicht doen. Je waant je in Parijs. Een smal straatje, beetje slecht verlicht. Je loopt een cafeetje binnen. En op het podium staat een zangeres. En dit hoor je.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij Remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. In Zwitserland zijn zeker 2 mensen gewond geraakt na een explosie bij een waterkrachtcentrale in Pjotta. Volgens Zwitserse media is een onbekend aantal mensen onder het puin bedolven na het incident en het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Hulpdiensten, waaronder de brandweer, reddingswerkers en een helikopter, zijn bij de waterkrachtcentrale in het zuiden van het land op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olieprijzen, is gestegen tot meer dan $100. Daardoor is ook de Europese gasprijs op het hoogste niveau in jaren gekomen. Op de Amsterdamse gasbeurs was de prijs vanochtend €79 per megawattuur. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon is de prijs van een vat Brent met 60% gestegen. Dat komt omdat er bijna geen schepen door de straat van Hormuz kunnen varen. Gisteren zouden er slechts 6 schepen doorheen zijn gegaan. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag is een 78-jarige bewoner overleden. Het is nog niet duidelijk of de rest van de familie de woning veilig heeft kunnen verlaten. Omliggende huizen aan de paardenweide werden ontruimd omdat de vlammen meters hoog werden en er veel rook vrij kwam. Het vuur is onder controle en buurtbewoners worden opgevangen in het buurtcentrum, maar daar is door de brand geen stroom. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Jeroen van de Boom. Een van die platen waar hij wereldberoemd mee werd. Jeroen van de Boom. En je bent zo welkom bij de Bouwval. Welkom bij weer een jaar speciaal in de geschiedenis die we eruit pikken voor je. En in deze komende twee uur voor je observeren. Het is een jaar waarin er wat gebeurt in een vliegshow. We gaan naar Duitsland. We gaan ook nog even kijken naar de regering hier in Nederland natuurlijk. Want daar gebeurt er ook van alles. We gaan een...

Rihanna en Jay-Z. Dan Jekyll and Hyde op nummer 5 met Free Fall en Relax. Take it easy van Mika op nummer 4 dit jaar. Dan, je hoorde hem net, Jeroen van der Boom. Hij stond op nummer 3 met Je Bent Zo. En Mika met Grace Kelly op nummer 2. Ja. En dan in ons basisjaar voor de komende 2 uur op nummer 1 in 2007... Dan heb ik het over André Hazes samen met Gerard Joling en Blijf Bij Mij. Oh, wacht even.

je kan ze lekker mee blaren met deze plaat. Ik heb het over de Hermes House Band. En I Will Survive. Ze hebben een paar van dit soort prachtige nummertjes opgenomen. Die echt in het geheugen gegrift staan. Het was alleen nog jammer als de artiest zelf dit nummer zou zingen. Dat is een keertje gebeurd volgens mij. En dat dan een keer het hele publiek zo verder gaat als dit. La la la la la. Doeg. 2007, daar hebben we het met je over. Tijdens een vliegshow in Random in Polen komen twee piloten om het leven als hun vliegtuig tegen elkaar botste al daar. En nu een plaat van Nelly Furtado. Met haar album Loose brengt Nelly Furtado een flinke schok teweeg bij haar fans. Haar aandoenlijke folk-popliedjes hadden plotseling plaats gemaakt voor uitdagende urban tracks met stimulerende beats en rappassages. Met haar derde single All Good Things Must Come to an End greep ze terug naar de muziek die haar groot maakte. Chris Martin, de zanger van Coldplay, schreef mee aan het liedje. En was eigenlijk, had hij spijt dat hij het weggegeven had aan Nelly Furtado. Maar oké, eenmaal gedaan is

Ride It. 2019, daar kwam het alweer uit, zeg. Jongens, wat gaat de tijd snel. Ride It, oftewel Regards. En dit is een plaatje uit 1978. En ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren. Dat is het ergste eraan. Die zijn ze dan, de

zo gezegd niet echt 100% weten wat ze ermee aan moeten. Want sommigen zeggen dat het een hele grote hit is geweest in 2007. En anderen zeggen van, het is niet echt veel geworden in dat jaar. Maar oké, naar een hernieuwde aanvaring met partijleider Mark Rutte wordt Rita Verdonk uit de VVD-fractie gezet in 2007. Ze blijft in de Tweede Kamer als eenmansfractie. Korte tijd later stapt ze uit de partij en kondigt aan met een nieuwe beweging te komen. En dat allemaal voor de volgende verkiezingen. Ze heeft ze dus opgericht Trots op Nederland. Dat is ook alweer voorbij. Dan de Duitse vrouwen. Die worden in China wereldkampioen voetballen. En PVV-voorman Geert Wilders komt regelmatig in het nieuws met antisemitistische uitspraken. Zo stelt hij dat de Koran verboden zou moeten worden. En kondigt hij aan voor 2008 een anti-islamfilm te maken. En als laatste nog even in de Utrechtse wijk Ondiep. Daar breken rellen uit nadat een man door een politieagent wordt neergeschoten in 2007. De wijk wordt enkele malen voor korte tijd afgesloten in dat jaar. En dit is een plaat uit 1982. Blue Eyes BZN.

en Idico en We Love Dancing uit 2008, een jaartje later van het jaar waar we het met je over hebben. Dan heb ik het natuurlijk over 2007, waar dit ook een hele grote hit was. Zowel in de ene als in de andere top 40, CQ50. Dit is James Blunt en 1973.

1995 was dit heel populair in de hitparades. Ik heb het over DJ Bobo en Love is All Around. En dit soort disco-dance muziekjes stond toen hoog genoteerd in de hitparades. We hebben het nog steeds met je over 2007, het jaar waarin de Olympisch kampioen Marin Jones haar 5 medailles terug inlevert. Want dat jaar werd bekend en gaf ze het ook toe dat ze doping had gebruikt bij de Olympische Spelen in Sydney in 2000. En dit is Iggy Pop uit Iggy Pop uit 1987 en de real wild one.

van de club van 27. En dan heb ik het over deze dame, Amy Winehouse. En Rehab was dat dan. Ze ging uiteindelijk wel. En uiteindelijk is het ook verkeerd afgelopen met haar. Maar oké, ja. Ze is nu wel lid van die befaamde club van 27. Mensen die 27 jaar oud zijn geworden, wereldberoemd en verder niet zijn gekomen. Jammer.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Noren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 weken voorwaardelijke celstraf en 120 uur taakstraf. Op 25 april blokkeerden ze in Utrecht een snelweg en dat vindt de rechter ontoelaatbaar. 3 auto's werden door de actievoerders dwars op de A12 gezet en 3 op een afrit van de A2, waardoor andere activisten via de berm de snelweg op konden. Het protest was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Tientallen mensen werden opgepakt. De Duitse bondskanselier Merz heeft in het eerste debat na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt uitgehaald naar de AfD, de extreemrechtse partij die de verkiezingen won. Volgens Merz is het een gevaar voor het land en staat wat de partij remigratie noemt gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen vielen de AfD aan. Zo noemde de SPD-fractievoorzitter partijleider Weidel iemand vol haat. Weidel zelf zei tegen de bondskanselier dat zijn tijd voorbij is en verwijt de coalitie linkse ideologie. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

2007. Daar komt deze plaat ook uit van de Sugar Babes en About You Now. Weer zo'n plaatje dat in de ene hitlijst hoog genoteerd stond en in de andere hitlijst nergens te vinden was. Hij komt dan ook voor in de publieke lijst op nummer 92 in die top 100 over 2007. En als je dan de commerciële lijst erbij pakt, dan komt hij er helemaal niet voor in die lijst. Dus het is weer zo'n plaatje dat toch weer een verschil maakt. En over verschillen gesproken, die lijsten verschillen nu ook weer. Als we eens even gaan kijken naar de top 10 van de top 100 van 2007. En dan pakken we de commerciële top er weer bij. Op nummer 10 staat daar Beyoncé en Shakira met Beautiful Liar. En Do You Know, de pingpong song van Enrique Iglesias op nummer 9. 8 is voor Umbrella van Rihanna featuring Jay-Z. En Fergie met Big Girls Don't Cry staat op nummer 7 dat jaar in de commerciële lijst, zo gezegd. 6 is dan voor Mika met Grace Kelly. En op 5 staat diezelfde Mika, maar dan met Relax, Take It Easy. Nelly Furtado, Say It Right op nummer 4. En de Free Fall van Jekyll and Hyde op nummer 3. Dan op nummer 2. In de andere lijst stond hij op nummer 1. André Hazes samen met Gerard Joling. En Blijf Bij Mij.

2007, het basisjaar waar we het met je over hebben. En waarom dit nummer ook een hele grote hit was. Hij was al lang overleden trouwens, André Hazes. Maar de heer Gerard Joling, hij rakelde hem nog een keertje op. Hij groef hem op en maakte dit prachtige nummer met hem. Blijf bij mij. En over prachtige nummers gesproken, dit is, of dit zijn.

Lucy, waar het ook voor mogen staan. Het is me ooit eens verteld. Het is meestal niet wat de mensen denken, maar iets heel anders. Maar ik weet het ook niet meer precies. Dan luister je nu naar de Zweedse Robin. Ja, ze is helemaal terug met dit liedje. Of was eigenlijk in 2007 helemaal terug met dit liedje. Met een beetje electro-invloeden. Je kent het misschien nog wel van haar hit die ze had in 1997. Show Me Love. Ze is trouwens niet te verwarren met die andere Robin. Hè? Robin S. Dat is weer een hele andere dame. Dit is Whenever Heart.

je hoorde haar een keertje alleenig. Nou ja, op de achtergrond hoor je nog wel gewoon Benny, Björn en natuurlijk Annefried erbij hoor. Dan heb ik het over ABBA, een van de laatste platen van de groep. The Day Before You Came. En als je dit hoort, dan weet je het wel. We gaan weer eens kijken naar 2007. Even kijken, Bram Segers wordt dood aangetroffen. Dat is de ex-advocaat en hij was even daarvoor nog getuige bij de zaak tegen Willem Holleder. En Mijn Vaderland van Frans Bauer werd in het programma Het Nieuwe Volkslied van de VPRO verkozen tot het nieuwe volkslied van Nederland. Tenminste, dat zouden ze willen. Het Willem Helmus, dat blijft nog gewoon het officiële volkslied van de Nederland. En dan een 16-jarige leerling van de Technisch College Amsterdam. Die overlijdt nadat hij is neergestoken vlakbij zijn school. Een 14-jarige medeleerling wordt aangehouden als verdachte hierin. En dan Al Gore in 2007 wint hij de Nobelprijs voor de vrede. Ja, hij niet alleen, samen met het Intergovernmental Panel on Climate Change. En Rita Verdonk, die hebben we net al over gehad, die geeft haar lidmaatschap op van de VVD. Joris Luijendijk dan, hij wint de Nederlandse Publieksprijs voor zijn boek. Het zijn net mensen, de NS Publiekprijs, zo gezegd. En dan ook nog in het Amadeno Museum in Amersfoort. Daar breekt een grote brand uit. Ten tijde van de brand was er in het museum een tentoonstelling met werken van onder andere Jacob Ruisdaal en Albert Duur. 40 schilderijen van Armando die verbranden tijdens deze brand. En ook een aantal oude meesterwerken die komen om, wou ik zeggen. Maar ja, het is ongeveer hetzelfde wel. En dan de Nederlandse schrijver Joen Brouwers. Hij weigert de hem toegekende prijs der Nederlandse letteren. Hij vindt de prijs die verbonden is met deze prijs. Het bedrag wat daarbij hoort. €16.000. Een aanfluiting. Een telefoontje is van de Nederlandse en Vlaamse cultuurministers. Die mogen ook niet baten. Hij zei gewoon nee ertegen. Ja, kan zo gebeuren. €16.000. Nou, ik zou zeggen van, dat is toch wel een bedragje die ik niet elke dag op berekening heb staan. Dus zou het toch wel aanpakken. Maar oké, dat ben ik natuurlijk. Ook uit dat jaar 2007 is dit Bluff en Alles is Liefde.

K. Jones uit 1969 en Let Me Tell Ya, hey, hey, hey. En daarvoor trouwens voor degenen die het wouden weten uit 1980, The Knack en Baby Talk Dirty. Nou, ik weet niet of het plaatje gehoord hebt, maar het was zeer, zeer, zeer vies. Even wat herrie maken, dat doen we dan met de Kaiser Chiefs. Uit ons basisjaar natuurlijk. Ja, dit is Ruby. Wees welkom, het zit er bijna op, zie ik in één keer voor de bouwval voor vandaag. Nog één.

0: Now shut up and drive.
1: Uit ons basisjaar 2007. Shut up and drive, oftewel Rihanna. Hey. Ik zie dat ik alweer zo'n beetje afscheid mag gaan nemen van je. Ik zou zeggen, veel plezier nog wat je vandaag allemaal nog gaat doen. Enzovoort, enzovoort. Mijn hoor je weer heel gauw terug. Hoef maar even een paar keer met je oogjes te knipperen en dan ben ik er weer. Of het nou bevalt of nou niet bevalt. En dan behandelen we weer een heel ander jaar in de hitgeschiedenis. Dit was 2007. Trouwens deze uit 2006 nog een herinneringetje.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. In de Domkerk in Oslo heeft de herdenkingsplechtigheid van de Noorse koning Harald plaatsgevonden. Die werd bijgewoond door onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de Britse prins William en leden van de koningshuizen van Zweden, Denemarken en Spanje. De weduwe van Harald, koningin Sonja, legde een roos op de kist. De dienst werd buiten door duizenden Nooren op grote schermen gevolgd. Koning Harald wordt bijgezet in vesting Akershus, waar nog een privéherdenking is. De Verenigde Staten ontkennen dat Iran Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz heeft aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt er 2 geraakt te hebben. Volgens het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten is dit volkomen onjuist. Vorige week werden 5 Iraanse olietankers aangevallen. Als reactie zegt Iran een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben gebombardeerd. Teheran waarschuwt voor een escalatie en zegt dat Iran aanviel uit zelfverdediging. En dan nog het weer. Er vallen veel buien, mogelijk met onweer. En het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind en bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 5 of 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Klein. Van de Gouden Hits. Geweldig. Green, Field & Cook. We winden er geen doekjes om. Het was 1971 voor dit Haagse duo.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

Een zomerrit in 1974, dikke nummer 1 voor de Rupert's en Sugar and Baby Love. Lieve Lloyd van Ooyten, beste vrienden, waarom komt deze aapkloot? Wees welkom. Ja hoor, lekker uurtje terug naar die voltooid verleden tijd.

de best verkochte single van 1981. Ze stond 6 weken op de eerste plaats met dit mooie fotografische werkje. Ja, 81. Anita Meijer, een echte Rotterdamse. Uit Rotje Knor. Why, tell me, why, tell me why. Zometeen in de show, een scène. Wacht in de keukengordijnen. Allereerst een aardige blonde dame.

0: Denise in de middel of de roadshow.
1: De
0: Jan Gerrits Bob Arend Leverman was een Nederlandse zanger, schrijver, componist en cabaretier. Nou, misschien ken je hem beter als Robert.

Wat hier zo verdomd weer vrolijk van, hè?

Is het lang geleden? Ja, een week dik. Nee, het is lang geleden. Trams! Begin jaren 70 waren ze een van de eerste discogroepen ter wereld. Oh, lieve mensen. Jawel. Uit Philadelphia, de Trams. Met wellicht ook wel een van de grootste hits ooit gemaakt. Shout. Ach, fijn dat je erbij bent en dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van de Middle of the Road Show via hele lange zendpalen, masten, groeien het heet, weet je wel, maar ook via de nodige wifi-kanalen. Wees wel.

0: jij op zoek naar je favoriete plaat? Hij kan nooit ver weg zijn. Want hier is weer zo'n grote hit. Uit 40 jaar pophistorie.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Ja, echt voorbeeld van een rolmodel. Echt tuurlijk. Leuk trio uit Engeland. White Z Fred met een eerste hit. I'm too sexy. Dit is de Middle of the Road Show.

de Middle of the Road Show. Het zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de schaatjes. Oh, wat zijn ze lekker. En wat zingen ze dan goed, hè, de baby's?

Meridian Park is een wijk in het Groot Londen. In de regio Groot Londen. Ja, nee, goed. Toevallig heette de groep natuurlijk. Weet je gelijk wat ze de naam vandaan hebben natuurlijk. Lekker, hè, op je surfplankje met Beach Boys Gold. Gideon Park in de middel op de roadshow. Eén van de laatste tevens voor vandaag. En morgen natuurlijk veel meer, hè. Ook via AM. Oh, wat knikt dat lekker, zeg. Geweldig. Oude AM-klanken. Ze zijn terug in de eten.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Ook kreeg de 52-jarige Limburger een taakstraf van 180 uur. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft hij niet terug de cel in. Tegen hem was 3 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee omdat H. verminderd toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar werd hij opgepakt en bij huiszoeking vond de politie onder andere 4 USB-sticks met kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Hiermee worden de Europese regels voor overheidsbestedingen herzien. Er moet in plaats van naar de goedkoopste aanbieder naar kwaliteit worden gekeken. Volgens Eurocommissaris Séjourné moet Europees overheidsgeld waar mogelijk niet de portefeuille van de concurrenten vullen. Het gaat om honderden miljarden euro's per jaar. Bij de massale staking in het openbaar vervoer vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. Er rijden bijna geen treinen, bussen en metro's. Als gevolg van de 24-uur staking hebben taxibedrijven het drukker en zijn er meer deelauto's geboekt. Veel mensen werken thuis. De staking is een van de vele acties tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale zekerheid. De bonden willen dat al die plannen van tafel gaan. In de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. De vondst werd gedaan tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal na de gebeurtenissen vorige week. Toen gingen tientallen gewapende mensen 's nachts richting het huis van een drugscrimineel. Een bewaker werd doodgeschoten. Specialisten zullen de wapens veiligstellen. De politie vond al eerder vuurwapens die mogelijk te maken hebben met de schietpartij. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten. En de temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De rechtbank heeft Fred H., voormalig bassist van de band De Heideroosjes, veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Om de economische macht van China tegen te gaan, wil de Europese Commissie dat Europese overheden vaker aankopen binnen de EU doen. Bij de massale staking in het OV vandaag hebben ongeveer 7000 leden van de vakbonden FNV en CNV het werk neergelegd. En in de buurt van een basisschool in Overasselt heeft de marechaussee vuurwapens gevonden die goed verstopt waren. En dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht alleen nog in het noordoosten en dan daalt de temperatuur naar 9 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door aquaverium.com.
2: Hij is nieuw. Hij is betrouwbaar. Hij is heet. Hij is je beste vriend.
3: Wie dan?
2: Hij is snel. Hij hoort erbij. Hij is dynamisch. Hij doet het overal. Hij is beter dan anderen. Je kunt hem niet missen.
3: En zeg nou wie?
2: Zijn naam is Tokai. Tokai, de elektronische wegwerpaansteker. Die gooi je pas weg wanneer die echt leeg is.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten, omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. Een trein met 120 passagiers botste in de regio Mazovië op een cementwagen en ontspoorde daarna. 4 van de gewonden zijn er volgens vervoerder PKP Intercity ernstig aan toe. Door de botsing ontspoorden 6 rijtuigen en de locomotief. Hulpdiensten en justitie zijn ter plaatse om de oorzaak van het ongeluk te onderzoeken. 6 Extinction Rebellion demonstranten zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht, waardoor urenlang grote verkeersproblemen ontstonden. Volgens de rechter leidde de actie tot gevaarlijke situaties en hebben de demonstranten een grens overschreden. Iedereen mag demonstreren, maar het opzettelijk blokkeren van een snelweg is volgens de rechtbank niet toegestaan. Het OM had hogere straffen geëist. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Be brave. Listen to Rockwave.

0: The Dexys Midnight Runners. Come on Eileen, openen deze 123e woensdag editie van Rockway Vrienden. Fijn dat je er weer bij bent. Woensdag is toch altijd een aparte dag, vind ik zo. Halverwege de week. Maar goed, niet getreurd als je net aan tafel gaat, wens ik je een heel bijzonder eet smakelijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

A Piece of My Heart, daar zong Janis Joplin over. Lang, lang, lang geleden in een grijs verleden. Mooi of niet mooi? Als je het mij vraagt, is dit supermooi. Het is 11 minuutjes over 6.

0: gezongen over zijn Eloïse. Nou, hij moet wel heel erg verliefd zijn of geweest op die meid, hoor. Als je het mij vraagt. Als je er zo voor kan zingen. Is toch helemaal geweldig. Maar goed, het is 17 minuten over 6 en we zijn alweer toe aan de Nederlandstaligen. Die gaat over de enige helden, echte helden bedoelde ik, die we in Nederland hebben.
1: Vanaf onze antennes op het dak van het Aquaverium in Grauw. Straalt Radio Seabreeze Nostalgie.

Nou, het lijkt me helemaal helder wie de helden zijn op dit moment, vrienden. Dat zijn diegenen die in 2020 eenmalig 1000 euro erbij kregen. En in 2021 eenmalig 500 euro. Dat zijn wel de echte helden. Alleen de beloning die ze daarvoor nodig hebben en die ze daarvoor terecht verdienen, die krijgen ze niet van onze regering. En dat vind ik wel een beetje jammer. Te zien, die zong erover. De helden van tegenwoordig. En The Cure, die kan ook hele leuke plaatjes maken. Dit is A Forest.

0: Vrienden, ik was vanmorgen nog even wezen hardlopen. Jawel, de oude baas doet dat geregeld een paar keer per week. En over die 7,5 kilometer deed ik 47 minuten. Nou, ik vind het zelf geweldig. Ik weet niet wat jij ervan vindt, hoor. Voor mijn leeftijd dacht ik, kom de groot, dat is toch niet zo slecht.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

Crosby, Stills, Nash & Young. Dat waren nog eens een stel heren uit de 70e jaren, vrienden. En dit is het wonderschone Almost Cut My Hair. Wilde mijn moeder altijd vroeger dat ik mijn haar kort maakte. Tegenwoordig is het andersom, hoewel ze leeft niet meer, maar mijn haar is kort. Heeft ook geen zin meer om het te laten groeien, want het groeit toch niet meer. Daarvoor is het al eigenlijk te oud. Dat mannetje, die de grote. Dit zijn de Scorpions met A Wind of Change.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Moelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: The Loving Awareness Band. Love you to know you. Loving Awareness, dat is het motto wat we heden ten dagen wel goed kunnen gebruiken in deze maatschappij anno 2020. En vele jaren daarvoor en daarna natuurlijk, vrienden.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Dire Straits. Private Investigations. Een van hun allermooiste, als je het mij vraagt.

0: vrienden, dit is de derde uitzending van Rockwave op de woensdag. En de afgelopen 2,5 weken heb ik hele bijzonder leuke berichtjes op mijn Facebook gelezen over dit programma. Het is wezenlijk niet anders natuurlijk dan het programma op vrijdagavond. Maar om de een of andere reden vindt men het dan nodig om daar een positief woord over te uiten. En dat vind ik heel fijn.
1: Zet je radio klem op 1395 AM.

Tainted Love van Soft Cell. En daarvoor R.E.M. and Everybody Hurts. En over Soft Cell gesproken met Tainted Love. Vrienden, dat was een waanzinnige hit in de tijd dat ik voor Radio Benelux Hilversum werkte. En dat waren zeer woelige tijden van het station. Maar het was wel heel erg leuk. En Radio Benelux bestaat trouwens nog steeds. Dus als je daar nog eens naar wil luisteren. Het is wel een internetstation, dat wel. En ik hou toch liever van het echte werk, zoals de 1395 AM. Dit is Volumia.

7 minuten voor 7. Hoe lang heb ik te leven? Een van de gevoeligste nummers van Volumia, als je het mij vraagt. Voor al die mensen die het moeilijk hebben de laatste tijd en in de toekomst. Kruip nog even dicht tegen elkaar aan.

Jawel vrienden, de 123e woensdag Rockwave zit erop. We hebben het weer met bijzonder veel plezier voor je gedaan. Morgenavond zender in Woeligwater en overmorgenavond vrijdag dus nog een Rockwave. Jawel, die van het weekend. Ik wens je een hele fijne avond en veel plezier met andere programma's van Series 1395 AM. En graag tot morgen en overmorgen. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. Twee Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het kabinet wil na Prinsjesdag de banden met de oppositie en vakbonden aanhalen met zogenoemde liefdesbrieven bij de miljoenennota. Daarin staat hoe het kabinet hen tegemoet wil komen, onder meer met een koopkrachtpakket van 1,5 miljard euro. Zo komt er mogelijk een belastingverlaging voor lage en middeninkomens en een hogere arbeidskorting. Tegelijkertijd blijven er pijnlijke maatregelen staan, zoals een belastingverhoging die samenhangt met het eigen risico. Op Britse luchthavens zijn vandaag 327 vluchten geschrapt, bovenop de ruim 1700 vluchten die gisteren uitvielen. De problemen zijn het gevolg van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Zo'n 5% van alle geplande vluchten gaat daardoor niet door. British Airways schrapte bijna 200 vluchten omdat vliegtuigen en personeel door de storing niet op de juiste plek staan. Ook op Schiphol werden vluchten naar het Verenigd Koninkrijk vertraagd of geannuleerd. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dance and Music. Welkom weer bij de 70ers om 7. Dat betekent dat we weer een uurtje een beetje teruggaan naar de 70er jaren. En we begonnen dus met John Miles and Music uit 1976. Het oprichtingsjaar van Apple Computers. Company door de Amerikaanse opgericht door de Amerikaanse ondernemers Steve Jobs en Steve Wozniak. En ook in China, daar leidden hevige protesten in 1976. Op het Tiananmenplein tot een hevig incident waarbij tenminste 60 demonstranten omkomen. En in even kijken, april 1976 ook een gedenkwaardige gebeurtenis. Op 21 april de eerste televisieuitzending van de publieke omroeporganisatie Veronica Omroeporganisatie. En in Tsjechoslowakije, die winnen het wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen. Dat gebeurde er onder andere in 1976. Straks nog veel meer over wat er allemaal gebeurd is in de 70er jaren. Nu eerst een hele mooie uit 1971. Is dit Led Zeppelin en de Stairway to Heaven.

op het Zomer van Rob de Nijs 1977. Het jaar waarin het zomer werd voor Rob de Nijs. Nou wel, Rob de Nijs heeft in al die tijd een hele hoop hits gescoord. Ook deze in de top 40. In de toenmalige, wat zal het zijn geweest, Hilversum 3 top. Of de enige echte 30. Ik weet nou even niet meer wat die titel is, maar oké. Het werd zomer. Van juli 1977 gaan we naar maart 1974. De Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs, waarbij 346 personen omkomen. En twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een Vickers VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Studenten uit Duitsland, Oostenrijk bezetten korte tijd de ambassade van Perzië in Den Haag. De lichte straffen die worden opgelegd veroorzaken een diplomatieke incident met de Perzische regering. En dan maart 1974 kwam ook dit nummer in de Nederlandse hitlijsten terecht. Ik heb het over Ike en Tina Turner, de meneer en mevrouw die in die tijd werelds waren. Dit is Nat Bush.

dat was ook tijdens de voetbalwedstrijd, de Interland van Nederland, dat dit op het andere net getoond werd toen er reclame kwam in de pauze. En toen was dit toevallig bezig op Nederland 2 en toevallig werd het toen een hele grote hit in Nederland en de rest van de wereld. Ja, dus... In de rest van de wereld heeft het waarschijnlijk daar niks mee te maken. Maar zeker hier in Nederland, 1978 was het dat dit uitkwam. En een hele, hele grote wereldhit werd van Meat Loaf en Paradise by the Dashboard Lights. 1978 tussen Nes op het eiland Ameland en Houwet op het Friese vasteland wordt dan de eerste melkpijpleiding voor lange afstand in gebruik genomen in 1978. En Wim Aartjes treedt af als fractievoorzitter van de CDA in de Tweede Kamer naar onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan over voetballen nog verder gesproken. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en daarbij verliezen ze met 8-0. En dan nu terug naar 1970. Het begin van de 70 jaren. En dat doen we samen met de Beatles. En dit is Let It Be.

gaan. Ramses Shaffi, 1975. Welkom bij de 70ers. Op 7, of om 7 moet ik zeggen. 70 om 7. We doen alleen nog maar in dit uurtje plaatjes uit de 70er jaren. Dat is toevallig. One way.

tot 1977. En in 1977 drie missionaires en vier nonnen worden vermoord in de Rhodesische missiepost Musami. En ze worden gedood door guerrilla-strijders. Dan de eerste Space Shuttle. Die maakt de vlucht op de bovenkant van een 747 op 18 februari 1977. En dat was het voor vandaag weer. De 70ste. Ik moet er nog steeds aan wennen. De 70ers om 7. Hey, ik zie je volgende week weer terug. De groeten. Doei. Dit is David Bowie trouwens. En Heroes.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. De Europese Commissie wil steden meer mogelijkheden geven om Airbnb en andere verhuur aan toeristen aan banden te leggen. Dat moet helpen tegen de woningnood en de hoge huizenprijzen. In steden waar woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden, kunnen gemeenten straks tijdelijke verhuur beperken. Brussel wil daarnaast dat er meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er daadwerkelijk wonen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De OV-staking van vandaag leidt tot stevige reacties in Politiek Den Haag. Minister van Sociale Zaken Veilbrief noemt de staking onnodig en roept de vakbonden op weer aan tafel te komen. Ook de VVD vindt dat heel Nederland de dupe is van het conflict. Tegelijkertijd steunt GroenLinks PvdA-leider Klaver de stakers. Hij vindt dat het kabinet duidelijkheid moet geven over de toekomst van de sociale zekerheid. De bonden houden voorlopig vast aan hun eisen. De schietpartij van gisteren in het Spaanse Marbella houdt vermoedelijk verband met een conflict tussen drugsbendes, dat zegt de Spaanse overheid. 2 Nederlanders en een Deen zijn aangehouden. En ook het slachtoffer is een Nederlander. Hij raakte gewond aan zijn been. De schietpartij vond overdag plaats in het centrum van Marbella. De Spaanse autoriteiten maken zich al langer zorgen over geweld tussen criminele groepen en voert daarom extra controles uit. Het weer. Wisselend bewolkt met plaatselijk nog een bui, vannacht alleen nog in het noordoosten. De temperatuur daalt dan naar 9 tot 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
6: Had je bedoeld?

Yo, Hava van Nana. Ik vraag me af, als ik dan de tekst zou moeten lezen, dan ja, met al die geluiden die hij maakt, hè, behalve dan de gewone tekst, dan snap ik het niet meer. Dat zijn oerwoud teksten of zoiets. Nou, Afrik Simone dus en Hava van Nana. Welkom weer, goedenavond. Het is net 8 uur geweest en dat betekent weer ondergetekende Herman Kramer tot 1 uur of 10. Ja, maak ik je blij met leuke muziek en natuurlijk de onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de toekomst van toen straks. Die gaat deze keer naar John Spencer en Johnny vergeet me niet uit 1983. Maar dat was niet van hem, nee, want straks in de 2 uur krijg je het origineel te horen. Verder heb ik natuurlijk ook nog die British Invasion, of de Britse invasie, het is maar hoe je het zegt. En deze keer gaan we naar Dave Barry. Verder in de 2 uur heb ik het uitgebreide weerbericht. Een tv-tune, nou ja, tv-tune, deze keer gaat hij naar een film toe. Een hele bekende film, ja ja. En natuurlijk hebben we ook nog de toekomst van toen straks, natuurlijk het origineel. Dan hebben we het allemaal zo'n beetje gehad, hè? Ja, nou goed, goedenavond hier op Seabreeze. En wij gaan verder met Bangles en Manic Monday uit 1986. Seabreeze

0: heel toepasselijk tegenwoordig. Hè? Barry McGuire en Eve of Destruction uit de jaren 60. En daarvoor de Bengals en Manic Monday uit 1986. En dan nu, zijn we toe aan een onderdeel. De toekomst van toen. Dat betekent dus eerst een cover en daarna het origineel in het tweede uur. Deze keer heb ik gekozen voor John Spencer en Johnny Vergeet Me Niet. Nee hoor, vergeet me niet. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Maar dat kwam uit 1983 en die andere komt uit de jaren 60. Dat straks. En natuurlijk hebben wij straks ook natuurlijk die hoe heet die nou? Net British Invasion natuurlijk. Maar zover is het nog niet. Eerst John Spencer en daarachteraan Alice Cooper en Electric uit 1973. En daarna Oasis en Wonderwall. Maar zover is het nog niet.
1: De toekomst van toen.

0: Alice Cooper. Met zijn zwarte kringetjes om zijn ogen. Hè? Ja, dat was natuurlijk make-up. Alice Cooper dus, een Elected uit 1973. En daarvoor hoorde je John Spencer en met Johnny Vergeet Me Niet. En dat was de toekomst van toen. En straks het origineel in een tweede uur. Nu onderweg Oasis en Wonderwall uit de jaren 90. En daarna Blue Haze en Smoke Gets In Your Eyes. Heb ik soms ook, want ik rook. En ik heb inderdaad soms rook in mijn ogen. En dat kan soms wel eens vervelend zijn. En dan ga je tranen en tranen en tranen. En dan kun je bijna niks meer lezen. Ook niet. Goed. Oké, dus nu eerst Oasis en Wonderwall.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395.

Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: hè? Ja, ja. Cat Stevens, zoals hij toen nog heette. En toen ging hij zich bekeren tot de islam en heet hij tegenwoordig heel anders. Ben Apple Gaz. En dan nu. Ja, zijn we toe aan die British Invasion, of de Britse invasie, het is mooi hoe je het zegt. Deze heb ik gekozen voor Dave Barry, een pseudoniem voor David Holgate Grundy, zoals die echt heet. Is een Engelse rhythm and blues zanger met You've Got This Strange Effect on Me and I Like It. Geschreven door Ray Davies, die kunnen we nog wel van de Kinks, bereikte hij in 1965 de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Met The Crying Game haalde hij de vijfde plaats in de UK Single Charts in 1964. Evenals later met Little Things, die ze zo dadelijk gaan horen, uit 1965. En Mama, een heel tragisch mooi lied uit 1966. Hij trad toen doorgaans volledig gehuld in zwarte kleren op. Maar dat wisten wij niet, want we hadden toen zwart-wit. Dus alles was zwart en wit. Dus. Maar goed. Dan nu Dave Barry dus en Little Things uit 1966. En daarna gaan we naar de jaren 90 met London Beats en I've Been Thinking About You.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: Ja, ja. London Beat. En I've Been Thinking About You. Dat doe ik elke dag eigenlijk wel eerlijk gezegd. En daarvoor hoorde je Dave Barry en Little Things uit 1966. En dat was die British Invasion. Die we in de jaren 60 over ons dak kregen in de diverse hitlijsten. Nu onderweg Georgia Moroder en From Here to Eternity uit 1977. En daarna gaan we iets beleven met regen. Dat heeft te maken met German Jackson en Pia Sadora. Hebben helaas maar één nummer met z'n tweeën opgenomen. En When the Rain Begins to Fall. Nou, dat is de afgelopen dagen wel gebleken. En dat was ook wel nodig, ook met al die droogte. Maar wat me wel opvalt, is dat heel veel blaadjes al vallen. Dus we hebben eigenlijk al herfst. Dus straks in de tweede uur heb ik een leuke track voor je.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

0: zitten.
1: Ja, dat is nog jammer. Bloem en omdat. En daarvoor hoorde je German Jackson en Pia Sadora. And when the rain begins to fall. En als je op het klokje kijkt, is het even ruimte maken voor het nieuws. En daarna ben ik terug met het tweede gedeelte, avonddienst. Klaatje achter met Patrick Hernandez en Born to be Alive uit de jaren 80. Ik zeg graag tot zo na het nieuws.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Servië gaat op 25 oktober naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. President Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden. Zijn partij draagt hem voor als kandidaat-premier, waardoor hij ook na zijn presidentschap aan de macht kan blijven. De verkiezingen komen na bijna 2 jaar van protesten tegen zijn regering. De Europese Unie kijkt kritisch naar Servië. De toetredingsgesprekken verlopen moeizaam, onder meer door zorgen over de rechtsstaat en de nauwe banden van Servië met Rusland. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Een agent uit Breda is vrijgesproken van computervredebreuk. De 38-jarige Bilal A. zou bijna 30 keer onbevoegd informatie hebben opgezocht in politiesystemen. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 60 uur taakstraf. Het gerechtshof vindt dat er te weinig bewijs is. A. zocht onder meer op kentekens, telefoonnummers en burgerservicenummers. Volgens het hof is niet bewezen dat hij daarbij onbevoegd te werk ging. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
4: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
5: Je bedoelt.

probeer me denkbeeldig wel eens in te denken van I'm a train. Ik ben een trein. Ja. Hangt er vanaf? Nee, dat lukt me niet zo snel. Albert Hammond en I'm a train uit 1974, terwijl vandaag de treinen staakten. Hè? Staakten, want volgens mij rijden ze alweer. Of althans, ze moeten op gang komen. Hè? Welkom bij het tweede gedeelte avonddienst hier op Seabreeze FM. Wat zeg ik? Seabreeze FM? Nee, Seabreeze AM. Je moet een andere frequentie kiezen, hè man? Goed. Nou, wat gaan we nog krijgen? Natuurlijk de toekomst van toen met John Layton en Johnny Remember Me uit het jaar 1961. Je hoorde er straks in het eerste uur John Spencer en Johnny, vergeet me niet, maar dan in een andere taal straks. En we hebben het uitgebreide weerbericht. Wij hebben de, wat hebben we nog meer? Natuurlijk de toekomst van toen. En niet te vergeten ook nog een tv-tune. Oftewel, deze keer gaat hij naar een film. Een hele bekende. Maar nu eerst de Bengals en Walk Like an Egyptian. En daarna een jaren 60 plaat met de Dave Clark 5. En Bits en, wat was het? Bits and Pieces uit 1964.

0: alweer een origineel. En deze keer gaan we naar John Layton. En Donnie Remember Me is een lied geschreven door... moet ik het even goed uitspreken? Geoff Goddard. En Goddard schreef het lied tijdens het ontwaken en zong het in op zijn bandrecorder die we toen nog hadden. John Layton was samen met Bobby Stevens de eerste artiest die het opnam. Later volgden nog bijvoorbeeld Show Waddy Waddy, de cultband The Meteors en Bronski Beat in een medley. Voor Nederland van belang was John Spencer natuurlijk. Het lied is geschreven als een zogenaamd teenage tragedy song. De dood als centraal thema hebbend. Dit leverde destijds zonder meer een ban op van sommige radiostations. Die draaiden dat gewoon niet. Nee, maar ik wel. John Layton en Johnny Remember Me.
1: De toekomst van toen.

0: heb wat in de afgelopen, nog geen uur te gaan. Ik heb wel met de naam Johnny. Ja, je had net ook John Layton en wat hadden we nog meer? John Spencer. En die zongen ook over Johnny. Dus ik dacht van nou, deze er ook maar achteraan van Johnny Krijkamp. En zeg maar dag met je handje. Ja, het is ook eigenlijk wel een beetje einde van de zomer, hè? Goed. En dan nu het weer. Ja, ja. Morgen is het wisselen bewolkt. En op veel plaatsen blijft het droog. En aan het begin van de dag is landinwaarts een lokale bui mogelijk. En later op de dag maken de kustgebieden een kleine kans op een enkele bui. Er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. En het wordt ongeveer 19 graden. Dan vrijdag is de buienkans weer wat groter. Maar er zijn ook droge periodes met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. Daar moeten we het weer mee doen de komende dagen. Nu onderweg Alexander Stan en Mr. Saxo Beat uit 2005. En daarna Jesse Green. Nice and Slow.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: gezelligheid in je kamer. Dit is Herman Kramer.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?

0: Classic Green, Nice and Slow. In de achterkant van die single was gewoon een strip of zoiets. Maar goed. En daarvoor hoorde je Alexander Stan en Mr. Saxo Beat uit 2005. En wat gaan we nu doen? Nou, we gaan namelijk naar een film. Een bekende track van die film natuurlijk. Saturday Night Fever. Dat is een Amerikaanse dancefilm uit 1977, geregisseerd door John Badham. En de film vertelt het verhaal van Tony Manero, gespeeld natuurlijk door John Travolta. Een probleemjongere uit de wijk Brooklyn, die om zijn problemen te vergeten de plaatselijke discotheek maar eens induikt. Maar hij zich ontpopt tot de koning van de dansvloer. En die dansvloeren, ja, die waren vroeger verlicht, hè? Ja, dat ken je misschien nog wel uit de jaren 70. Dus nu, Saturday Night Fever, gezongen door de Bee Gees. En daarna Timeless uit de jaren 90 met Where is the Love.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

0: No. Moest eventjes hardlopen, want moest even naar het toilet toe. Nou, net de plaat afgelopen soms. Helen Oates en I Can Go For That. En daarvoor Timeless, Where Is The Love We Used To Know. Met z'n allen hebben we dat toch nodig. Maar soms denk ik wel eens bij mezelf van, nou, als ik de wereldsituatie nu zo zie, dan denk ik van, nou. Oké, goed. Dan nu gaan we naar de jaren 60 met Ricky Nelson en Hello Mary Lou uit 1961. Daarna David Bowie en Heroes. En die werd uitgebracht in oktober, exact te zijn, 1977.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: Supertramp. En it's raining again. Dus twee platen die over het weer gingen. Ja, en zoals ook Johnny Krijkamp en zeg maar dag met je handje, dag zomer. Nou, ik ga inderdaad afscheid nemen. Ja, ik ga er weer van tussen. Ik bedank je voor het luisteren. Veel plezier zo dadelijk met de non-stop. En natuurlijk voor straks welterusten. En ik ben er volgende week natuurlijk weer op woensdagavond tussen 8 en 10 met avonddienst. Klatje achter met Imagination en Body Talk. Tot dan.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de vijfdaagse werkweek weer de norm moet worden. Hij zei dat vanmiddag tijdens de jaarlijkse binnenhoflezing in Nieuwspoort in Den Haag. Brekelmans uitte kritiek op jongeren die na hun studie maximaal 3 of 4 dagen willen werken. Volgens hem kan Nederland dat zich met ruim 400.000 openstaande vacatures niet veroorloven. Hij pleit daarnaast voor vacaturestops bij de overheid en meer gebruik van AI om efficiënter te werken. En in het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. Het dier Pleun is volgens de politie door geweld om het leven gekomen. De politie onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat meerdere mensen betrokken zijn. Intussen waarschuwt de opvang voor een valse doneeractie. Oplichters proberen geld op te halen voor Pleun, maar de stichting benadrukt dat zij zelf geen inzamelingsactie heeft opgezet. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat na verwachting vannacht rond middernacht alweer open. En dat is eerder dan verwacht. In het Brabantse Baarle-Nassau is een 2 weken oud ezeltje dood teruggevonden nadat het was gestolen uit een ezelopvang. En VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat de 5-daagse werkweek weer de norm moet worden. Het weer. De meeste buien zijn verdwenen en er komen steeds meer opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 graden in het binnenland en 11 tot 15 aan zee. Er staat weinig wind. Morgen wolken met af en toe zon, maar wel vrijwel droog bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door aquaverium.com.
2: We vroegen mevrouw Stammes in Haarlem waarom ze geen vloeibaar drift gebruikt had voordat we haar een fles op proef gaven.
3: Ik vond de prijs wat te hoog.
2: Vindt u dat nog steeds?
3: Nee, nu echt niet meer.
2: Waarom niet?
3: Nou, met de dubbele inhoud van de andere fles deed ik zeker korter dan deze vloeibaar drift.
2: Hoe denkt u dat dat komt?
3: Omdat het zo krachtig is. Het is zo erg geconcentreerd. Een heel klein scheutje, dan schuimt het.
2: Welk afwasmiddel gaat u nu in de toekomst gebruiken?
3: Vloeibaar drift?
2: Ja. Vloeibaar drift gaat echt veel langer mee.

0: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische president Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Trump had hij een goed gesprek met Poetin en zou een akkoord ook afhangen van de bereidheid van president Zelensky. Die was vandaag in Oslo voor de begrafenis van de Noorse koning Harald. Zijn vliegtuig zou bij vertrek uit Moldavië bijna zijn geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Støre. Het is niet bekend hoe dichtbij die drone kwam. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Spanje en Marokko waren al een dag voor de bestorming van Ceuta op de hoogte van concrete plannen om de grens over te steken. Dat blijkt uit documenten die vandaag door de Spaanse regering zijn vrijgegeven. De Spaanse inlichtingendienst CNI volgde WhatsApp-groepen met 180.000 volgers, waarin werd opgeroepen de grenshekken te beklimmen of eromheen te zwemmen. Toch werd de grens niet voldoende versterkt. Uiteindelijk bestormden ruim 70.000 mensen de enclave en daarbij kwamen naar schatting 140 mensen om het leven. En goed nieuws voor automobilisten op de A28. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht rond middernacht alweer open. Dat is eerder dan verwacht. De werkzaamheden zouden aanvankelijk tot donderdagavond duren. Rijkswaterstaat ontdekte maandag dat zand en grind rond de pijlers was weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet kon worden gegarandeerd. De werkzaamheden zijn inmiddels bijna afgerond en de brug gaat in beide richtingen weer open. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

fluistert en muziek vertelt dromen. Laat je meevoeren op een reis door klank en verbeelding. Waar elke melodie een nieuwe deur opent naar het onbekende. Welkom bij Dream Sessions.

Golven van klank spoelen over je heen. Ze raken zachtjes je gedachten, vervormen de werkelijkheid en nodigen je uit om verder te gaan. Laat de muziek spreken, laat je dromen dansen. De reis is begonnen.

tussen het bekende en het onbekende. Geluiden vloeien in elkaar over, als echo's van herinneringen die je nog moet maken. Vertrouw

0: grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt. Tijd is geen lijn, maar een golvende beweging. Je drijft erop, zonder richting, zonder doel. Alleen het moment telt.
1: Papa,

dieper en dieper zak je weg. Niet in stilte, maar in een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden, een ritme dat je hartslag volgt. Alles smelt samen. Alles is nu.

eerste tonen raken je zachtjes, als een verre herinnering die nog geen naam heeft. Langzaam opent zich een poort naar een andere werkelijkheid. Laat je meevoeren

Het uur loopt ten einde en de rust van de avond keert terug. Wat overblijft is dat zachte gevoel dat muziek achterlaat als alles stilvalt. Dank je dat je er was. Neem die rust mee en tot de volgende aflevering. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je app.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militairen.